Dankjewel. Inderdaad, en laten we toch een daverend applaus geven voor de mensen van Café Brabo. Hartelijk dank voor deze demonstraties. Natuurlijk, we zijn nog wat vroeg van tijd. We moeten nog even wachten tot het einde van de heilige mis. En dan komen zij allemaal in stoet naar hier. En dan kunnen we verder gaan met onze viering. Dus ondertussen kunnen we even genieten van onze feesten. De frisdranken, de korte dranken en de warme dranken. Ik kan u daar bekomen aan democratische prijzen. In ieder geval, daarstraks heb ik het reeds gezegd, allemaal van harte welkom. We zijn dit jaar bezig met de 64e uitgave van deze Sint-Hubertusviering. Dus 64 jaar lang hebben wij het reeds volgehouden om Sint-Hubert te vieren hier in onze gemeente Brascaap.

inderdaad, applaus voor onze koninklijke jachthoornkring, jagermeesters van Sint-Hubertus Brasca. Zij zijn reeds jaren te gast hier bij ons, onze vrienden, dat mogen we duidelijk stellen, onze vrienden, maar we zeggen in ons Brascaans, onze maten uit Nederland, namelijk de jachthoorngroep, de overlopers uit Hoenderloo.

de overlopers uit Hoenderlo. En dan gaan we starten zo dadelijk met de wijding. En voor eerst vragen wij de koetsen vooraan te treden. Ja, Jan, hoeveel staan we? En ook steeds ieder jaar te gast hier op onze Sint-Hubertusviering. En zij mogen dan ook de spits nemen van dit gebeuren. De pompiers uit Brasschaat. En ja, we staan klaar. Ja jongens, aansluiten alsjeblieft. Hier krijgen we twee koetsen van Oud-Antwerpen. Uit de wijk Bethany. De ene wijk wil niet onderdoen voor de andere, dus ook een Maria Burg is hier aanwezig uit dat één mensspan. Die is al voor een Schotland. En dan vervolgens hier krijgen we ook weer even wat, ja. En de volgende koets mag hier van start gaan. Als een koets die het gewend is in feite, want ik ga er nog even een applaus voor vragen. Dat is de 20e maal dat een blakkie de koets, dus een eenhoorn, de koets hier naar de gewijde plaats gaat brengen. Dus 20 jaar deelname reeds aan deze Sint-Hubertusviering.

0: Als het vliegt, dan noemen we dat volgende. Dus we gaan op het volgende vliegen, op onze vliegende weer even doorbladeren.
1: Ja, handen zo te stappen.

kijken welke collectie wij te bieden hebben. En vervolgens gaan wij een zeer snel gedierte even doorgaan. Dat is namelijk de

eigenlijk dezelfde signalen zijn, maar die stopt net iets anders. Dus dan zou ik gebeuren.

0: Dat waren dus de doodbelaars van het wil. Onze vrienden uit Onderlo, de overlopers.
1: Inderdaad, applaus. Wie biedt er meer dan 60 euro voor deze twee hazen? Blijf het 60. Eenmaal, andermaal. Ik krijg 65. Ik krijg 65 euro. 65 euro. Wie biedt er nu meer dan 65? Wie durft daar nog overgaan over die 65? Geen volle meer te zien. Blijft het allemaal zo? Oké. Eenmaal, andermaal. Verkocht. 65. We gaan verder met een Tommetje Fazanten. Tommetje Fazanten, ik zet in aan 5 euro, ik krijg 10 euro. 10 euro, ik krijg 15 euro. 15 euro, ik krijg 15, ik krijg 20 euro. 20, ik krijg 25 euro. Ik krijg 25 euro. 25 euro, 25 euro was er nog. 25. Dat mag van mijn kwak. 25. Wie biedt er meer dan 25 euro? Gaan we over die 5? Ik krijg 30. Ik krijg hier 30 euro. 30 euro. Ik krijg 35. Ik krijg 40. 40 euro. 40 euro hiervan. Ik krijg 45 euro. 45 euro. Wie biedt er meer dan 45? Blijf bij deze 45. Gaan we houden bij deze 45? Het blijft zo. Oké. Eenmaal, andermaal. Verkoop. Ja, we gaan weer met de tijd hebben. We maken er een triootje van. Oké? Mag dat? Romney? Goed. Een triootje van duiven. Drie duifjes. Ik zet in 5 euro. 5 euro. Je biedt er meer dan 5 euro voor deze drie duifjes. 5 euro. 5 euro voor de drie duifjes. Wie biedt er meer dan 5 euro? Ik zit er voor. Oké. 10 euro. Smakelijk eten trouwens. Hè? Smakelijk. 10 euro. 10 euro. 10 euro voor deze drie duifjes. Ik ga ze misschien eerst mee opeten, ja. Oké, okay. 10 euro. Wie biedt er meer dan 10 euro? Jongens, dat is bespaardig, hè? 15 euro. Zeg dan, je kunt al beter rekenen. Dat is 5 euro per duifje dan, hè? Oké, okay. 15 euro. 15 euro. Ik was al een deel en ik kom er niet, hè? 15 euro. 15. Ik krijg 20 euro. 20 euro. 20 euro. 20 euro, blijven bij die 20 euro. Oké, verkoop 20 euro.